0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander.
1: Familie Radio.
0: Het klinkt en het zwingt.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Doogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.

0: Het is 5 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaat. Deze week is de Belgische zangeres Andrea Schön onze prachtplaat. Haar roots liggen in Duitsland.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Familie Radio. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Radio. Het klinkt en het zwingt.
1: Het zwingt als geen ander.
2: For love's sake, each mistake. Oh,

Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De federale begrotingsonderhandelingen zijn gisteravond stilgevallen. Zonder akkoord. Het kernkabinet is zonder akkoord uit elkaar gegaan gisteravond. De topministers hadden de hele zondag de begrotingstabel overlopen, maar de meningsverschillen over de besparingen in de zorg en de btw-tarieven blijken erg groot. Nu, straks praten de ministers verder in kleinere groepjes. Woensdag komt de top van de Arizona-partijen opnieuw samen. Ondertussen blijkt dat maar liefst 4 op de 10 bossen in Vlaanderen in privéhanden zijn. Dat meldt natuurorganisatie De Bosgroepen bij de start van de Week van het Bos. Het gaat in totaal om 60.000 hectare. De vraag naar een eigen stukje groen zit fors in de lift. Vermoedelijk heeft de coronatijd daar iets mee te maken, zodat mensen denken van, ja, misschien is het goed om een eigen plekje te hebben om te ontspannen. De Verenigde Staten willen eind deze maand vredesgesprekken voeren tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Waar de gesprekken zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Vorige maand praten de Amerikanen al apart met beide kampen en die ontmoetingen verliepen naar verluid constructief. In Brazilië blijft het uitkijken naar de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen. Ruim 158 miljoen Brazilianen konden hun stem uitbrengen. De strijd gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva en de conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die eerder werd veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel een historische prestatie neergezet. Hij heeft zich gekroond tot nieuw Europees kampioen op de weg. Na een koers van 190 kilometer klopte hij de Italiaan Giulio Ciccone in een bloedstollende millimetersprint. Evenepoel heeft nu als eerste wielrenner ooit alle grote kampioenstruitjes minstens 1 keer gewonnen. Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
2: Wekker Radio start de dag met een glimlach.

Laat het feest beginnen, zou ik zeggen. We zijn 7:00 gepasseerd. Het is maandagochtend, 5 oktober. En we zijn er samen weer aan begonnen, beste vrienden. Het wordt een nieuwe, spannende week. Het kan een schoolweek zijn, het kan een werkweek zijn. Maar evengoed is dit gewoon een vrije week voor jou. Nu, het maakt niet uit wat je aan het doen bent of niet doet. Wij zijn er voor iedereen. Welkom bij de Wekker Radio.

begint nu echt op te vallen dat de dagen aan het korten zijn. 'S Ochtends blijft het langer donker en 's avonds is het weer sneller donker. En op het einde van deze maand komt er nog verandering in, want dan schakelen we weer over van de zomer naar de wintertijd. Maar dat is voor het einde van deze maand. We moeten eerst deze week sowieso nog zien door te komen. En dat zal samen wel lukken, zeker. Samen elke ochtend tussen 7 en 10 hier in de Wekker Radio.

Jeanke, ik zin toch eens, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren

0: en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio. Familie.

Oktober. Er zijn vandaag een pak bekende mensen jarig. En eentje daarvan is Kate Winslet, Britse actrice, bij ons in Vlaanderen vooral bekend als hoofdrolspeelster in de film Titanic. En er zijn nog een pak bekende die vandaag een kaarsje meer mogen uitblazen. Wie dat allemaal zijn, dat ontdek je vanmiddag tijdens de middagpauze, samen met Jeroen hier bij Familie Radio. En wij gaan nu gewoon zomaar wat doen.

0: Oosterhaus.
1: Goedemorgen. Vanochtend is het op vele plaatsen nog mistig of is er lage bewolking. Maar wederom zal die straks wegtrekken. Dan wordt het zonnig met hier naar wat hoge wolkenvelden. Het blijft zeer rustig weer met maxima in het centrum rond de 20 graden.

Een smachtende Etta James en I Just Wanna Make Love To You op deze maandagochtend hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, als je nu pas instapt, we zijn ondertussen al bezig van 7 uur, dus je hebt al wel wat gemist, maar er valt nog heel veel te ontdekken op deze maandagochtend hier bij Familie Radio. Hey.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Is €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
2: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Girl Crazy. Ik had bijna gezegd, alle mannen zijn dat wel eens geweest. Maar dat zou de waarheid geweld aandoen zijn. En dat mag absoluut niet. Dus ik ga het niet zeggen. Je hoorde gewoon Hot Chocolate

niemand op mijn verjaardagslijstje. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er niemand van onze luisteraars jarig zal zijn. Ben jij toch schandelijk over het hoofd gezien? Wel, ik wil jou dan toch nog bij deze een hele fijne verjaardag toewensen. Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Dillier zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 doden en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden overdag.
2: De Vrolijke Ochtend. Ochtendradio met een glimlach.

0: Adventure of a Lifetime. En ons avontuur hier op de radio samen is ook begonnen. Jij en ik zijn onderweg naar 10 uur deze voormiddag.
1: Familie Radio.
2: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Freek van Rooijen heeft, net zoals veel van zijn collega-artiesten, er een hele drukke zomer op zitten. Dus nu een beetje uitrusten, batterijen weer opladen, misschien een paar dagen verlof meepikken en dan er tegen het eind van het jaar weer volop tegenaan gaan. Je kreeg hem vandaag hier op deze maandagochtend met Geef me helemaal. En dat ben ik ook, zinnes. Toch tenminste tot 10 uur.

vanochtend hier en daar nog kans op mist of laaghangende bewolking. Maar die zal tegen deze middag helemaal moeten weggetrokken zijn. Temperatuur zou vandaag toch weer doorstijgen naar een goede 21 graden. Familie Radio.

0: Goedemorgen, dit is de Wekkerradio bij Familie Radio. En het is uitkijken naar vrijdag 20 en 27 november. En eventueel ook nog vrijdag 4 december. Want dan zijn er de radioopnames van de winterkriebels in de kippen in Merkem. Net zoals van de zomer zal Paul Bruna er een pak van zijn collega-artiest ontvangen. Wie dat allemaal zijn? Wel, wij weten het al. En we gaan de namen nu beetje bij beetje prijsgeven. Dus blijf zeker in de buurt.
1: 1 month ago today, I was happy as a lark. But now, I go for walks. To the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future. But for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying, she'll be back, but today, again

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

wie het zich nog kan herinneren. Het was een dikke hit in 1988. Of toch daar ergens in de geburen. Eddy Grant en Gimme Hope Joanna op maandagochtend hier bij Familie Radio. Ik heb zometeen, dames en heren, een plaat bij van

Goedemorgen, het is bijna 9 uur, dus ik veronderstel dat jouw werkdag, als het tenminste nog van toepassing is, een werkdag, nu al wel zal begonnen zijn. Wel, nog niet te snel gaan. Eerst nog genieten van Wiltura.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Sanders en Hugo Segal staan deze week in de top 10 van Peter Naessens Vlaamse 40 met Een Vriend voor het Leven. Tenminste, daar stonden ze zaterdag toch. Hoe het volgende zaterdag zal zijn, wel, dat kan je samen met mij mee ontdekken. Nu zaterdag tussen 11 en 2. Maar dat is pas voor het einde van deze week. We zijn nog maar net begonnen. Het is maandagochtend, 5 oktober. En dit is een hele mooie van Art Garfunkel.

het anno 2026 in feite met Mama's Jasje, want het is bij tijden een erg ingewikkeld verhaal geweest. Wel, Peter van Laat die treedt zeker nog altijd op, je hoort hem vandaag ook, samen met Mama's Jasje en zonder verhaal hier bij Familie Radio. En dit zijn

je Right Said Fred hoort, waarom denk je dan meteen aan I'm Too Sexy? Dat was in feite hun debuutsingle, meteen ook een grote hit. En dit was een van de opvolgers met Living on a Dream op deze maandagochtend hier bij Familie Radio. Soms kiezen we eens voor platen die we zelf ook fantastisch vinden. Of nee, ik moet eerlijk zijn. Ik kies meestal de platen die ik fantastisch vind.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Er komt niks.
1: Pauline Thijs, de koningin, of op zijn minst toch de prinses van de Vlaamse muziekwereld tegenwoordig. En ook acteren doet ze bijzonder goed. Zo is ze op dit ogenblik bezig met de opnames voor Knokken Of. Nee, geen vervolg meer op de televisieserie, want na drie reeksen is die afgelopen. Maar er komt een film. En ik ben echt waar reuze benieuwd.

0: Vanochtend kan er op meerdere plaatsen opnieuw wat mist blijven hangen of lage bewolking, maar tegen de late voormiddag zou die overal opgelost moeten zijn. Het wordt vaak zonnig vandaag, er zijn ook wolken, maar het gaat sowieso de hele dag droog blijven. De maxima zitten in de buurt van een goede 20 graden.
1: Bij ons ben je thuis.

5 oktober al over de winter beginnen is misschien lichtjes overdreven, maar op 5 oktober over winterkriebels beginnen is zeker niet uit den boze. Op vrijdag 20 en 27 november en op vrijdag 4 december zijn we er voor radioopnames met winterkriebels in de Kippen in Merkem. Paul Bruna ontvangt veel van zijn collega-artiesten en jij, wij hopen natuurlijk dat jij er ook bij zal zijn.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts 130 euro. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Is €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Muzikaal koppeltje, James Morrison en Nelly Furtado. Dat gaf Broken Strings op deze maandagochtend hier bij Familie Radio. Ik spreek wel vanochtend, maar ondertussen zijn we al heel dicht bij 10 uur aangekomen. Dus laten we misschien overschakelen op gewoon maandagvoormiddag.

0: Fijne maandag voormiddag Vlaanderen. Je luistert naar Familie Radio. Dit is de Wekker Radio, maar het is zo goed als afgelopen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat jij het ook moet afbollen. Integendeel, de vrolijke muziek die blijft gewoon de hele dag knallen. Vanmiddag met Jeroen en in de late namiddag is Sebastien er weer. En wij zien elkaar morgen om 7 uur.
1: Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
6: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffeur Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffeur Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
7: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Vlaams klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem.
2: Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
3: Deze week is de Belgische zangeres Andrea Schön onze prachtplaat. Haar roots liggen in Duitsland.

0: detail.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Is €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: vrijdag. Het is 12 uur.
1: Zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen en vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Dillier zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden overdag.

0: met Jeroen Rijkenboer bij Familieradio. Goedemiddag.
1: We kunnen terugstarten aan een nieuwe week hier bij Familieradio. Tot 2 uur gaan we weer lekker door met heel veel fijne muziekjes van al onze vrolijke vrienden. Zometeen met onder meer Bart Kael, maar eerst Walter Grootaerts en zijn bende van de Kreuners. We keren terug naar 1998 voor deze single van de Kreuners, nummer 1.

Hallo, hier is Salem Segers. Ik ben zo blij dat ik mijn eigen liedjes kan schrijven en voor jullie kan laten horen. En Familieradio draait iets. Schitterend, bedankt. Super bedankt.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Dit was nog Alex Warren met Fever Dream. Ja, dromen van mooi weer, dat kunnen we ook nog wel, hè. Zometeen is het weerbericht er na deze nog van Anne Christie. Een bijzonder goede middag. Zit je aan tafel, smakelijk eten.
1: Het

de loop van de dag blijft het vrij zonnig met maxima van 18 tot 22 graden en weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het rustig met eerst brede opklaringen. Later kunnen er opnieuw nevel en mist ontstaan. Morgen dinsdag start dan grijs met mist en lage bewolking die geleidelijk oplossen. Daarna wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Naar de avond neemt de bewolking wel toe en het wordt morgen zo'n 19 tot 22 graden met weinig wind uit veranderlijke richtingen.

Roy Black, zijn versie in het Duits van What a Wonderful World. Ja, en als we even om ons heen kijken, kunnen we dat echt wel beamen. Hè? En daarvoor hoorde je ook nog Evelien Kannoot hier op deze maandagmiddag bij Familie Radio. En nu gaan we een stapje naar rechts zetten, dan een stapje naar links. Misschien ook wel een draadje erin, want we gaan dansen met Jaco Ricardo.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
5: Durieux.be.
6: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: One Republic bij Familie Radio. En nu gaan we het even hebben over iets compleet anders. Maar het is wel helemaal gevoelig, dat kan ik wel zeggen. Dit is Right Said Fred.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

En de zon die zal wel nog even schijnen, hè? Toch zeker als het afhangt van deze single. Je hoorde Luc Steno en Als de zon schijnt hier op deze maandagmiddag bij Familie Radio. Het is iets over 1 uur.

0: met Jeroen Rijkenboer bij Familieradio. Goedemiddag.
1: Hey, welkom in het tweede deeltje van Hey Hallo, het is middag. En je hoorde net nog de Spice Girls uit eind jaren 90 met Stop. Ja, waar is de tijd dat iedereen wel zo'n poster in zijn slaapkamer hangen had van de Spice Girls? Ja, zo zijn er nu ook nog wel groepen, hè, waar de jeugd dol op is. Ja, even dus herinneringen ophalen. En we doen dat nu ook met deze single van Wim de Kranen.

0: En dit was nog Yves de Sender met zijn nieuwe single Alles Voelt Anders. We gaan zo meteen eventjes in slaapmodus met Eva de Roveren en Slaap Lekker. En ook Danny Fabri komt er ook nog aan. Die hoor je allemaal zo meteen.
1: De familiezender voor jou.

Zoals beloofd, deze nog van Danny Fabri, veel te mooi hoorde je. Straks bekijken we nog de weerkaarten. We hebben nog muziek van Gene Thomas. Maar eerst deze uit de jaren 70 van de Stylistics. Dit is You Make Me Feel Brand New. Een hele goede namiddag.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.
1: Familieradio.
2: Je zegt...

beetje van alle markten thuis zijn, oftewel een chameleon zijn. Je hoorde Gene Thomas hier op deze maandagmiddag bij Familie Radio. We gaan zo meteen even de weerkaarten induiken. Benieuwd welk weer het nog wordt deze namiddag en morgen. Wel, je hoort het zo meteen. Maar eerst gaan we naar de kermis met deze vrolijke bende. Dit zijn Laura Lien en de Romeo's. Hey.

In de loop van de dag blijft het vrij zonnig met maxima van 18 tot 22 graden en weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het rustig met eerst brede opklaringen. Later kunnen er opnieuw nevel en mist ontstaan. Morgen dinsdag start dan grijs met mist en lage bewolking die geleidelijk oplossen. Daarna wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Naar de avond neemt de bewolking wel toe en het wordt morgen zo'n 19 tot 22 graden met weinig wind uit veranderlijke richtingen.

we kennen allemaal de versie Black is Black, maar dit is ook wel mooi, hè? In het Frans, Noir c'est Noir. Je hoorde deze versie van Johnny Hallyday hier bij Familie Radio. En nu gaan we even iets aan onze moeder vragen. En we doen dat met deze groep uit Nederland. Dit is Bloem met hun grote hit uit de jaren 80.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
4: Is €130.
1: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Ja, vrolijk als een vogeltje in de lucht wordt wel eens gezegd. Hè? I'm like a bird. Je hoorde Nelly Furtado hier op deze maandagnamiddag bij Familie Radio. We gaan intussen op richting 2 uur. Nieuws en weer komt er zo meteen aan. En ik heb nog onder meer deze voor jullie van Rick Ashley en Whenever You Need Somebody. Graag tot morgen.

0: zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Familie Radio, bij ons ben je thuis.
1: Twee Duitsers en een Amerikaan winnen de Nobelprijs voor geneeskunde. Ze krijgen de onderscheiding voor hun baanbrekende onderzoek binnen de neurowetenschappen. Naast de wereldwijde erkenning mogen de drie wetenschappers ook een geldbedrag van 1 miljoen euro verdelen. En de ontdekking is erg belangrijk om te kijken welke zenuwen verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld herinneringen. De politie houdt aanstaande donderdag en vrijdag een grote nationale controleactie tegen afleiding achter het stuur. De focus ligt alweer op gsm in de auto. Vorig jaar liepen in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders tegen de lamp voor bellen of sms'en tijdens het rijden. Om het probleem aan te pakken lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe preventiecampagne. In het Kempense Balen heeft de politie een 47-jarige man opgepakt na een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf. Gisteravond werd daar een voetganger van 28 gegrepen door een auto. Het slachtoffer overleefde de klap niet. Een tweede voetganger die erbij liep bleef ongedeerd. De politie kon de weggereden chauffeur opsporen. De man bleek gedronken te hebben en wordt verhoord. De Brusselse regering gaat de ambtswoning van de minister-president verkopen. Dat is beslist bij het nieuwe begrotingsakkoord. Het gaat om een historisch herenhuis aan het Warondepark dat tussen de 10 en 20 miljoen euro moet opbrengen. De minister-president verhuist binnenkort naar het Koningsplein, waar de Brusselse regering ook haar officiële zetel heeft. Er is grote hinder in de treinstations door een zware IT-storing. Reizigers kunnen op de digitale infoborden niet zien of en wanneer hun trein rijdt. Spoornetbeheerder Infrabel benadrukt dat er geen sprake is van een cyberaanval en stelt alles in het werk om het computerprobleem zo snel mogelijk op te lossen. Estland gaat zich fors extra bewapenen tegen mogelijke Russische agressie. De voormalige Sovjet-Republiek verplaatst extra troepen naar een legerbasis vlakbij de Russische grens. Daarnaast schiet het Estse defensiebudget met 40% omhoog, onder meer voor de aankoop van geavanceerde lange afstandsraketten. Vanmiddag flink wat zon, af en toe per wolken, warme maxima 23 graden. Ook morgen houdt het mooie nazomerweer aan, maar vanaf woensdag dan slaat het om. Het wordt een pak wisselvalliger en ook frisser.
0: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis, Familie Radio. En dit is hem. Dit is hem. Familie's Prachtplaats.
2: Deze week is de Belgische zangeres Andrea Schön onze prachtplaat. Haar roots liggen in Duitsland.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Het Witte Paard, het is er altijd feest. We dansen de Polonaise, hier moet je zijn geweest.
0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Casanova, Larissa, Ryan.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In Gent wordt de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dien. De kleuter verdween 4 jaar geleden en werd na een intensieve zoektocht doodgevonden in Zeeland. Hoofdverdachte Dave de Kok, een vriend van de moeder, staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. Zijn ex-vriendin moet zich verantwoorden voor ontvoering. Aanstaande donderdag start het proces ten gronde. In ons land worden al maar meer bedrijven het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity heeft dit jaar al 590 meldingen binnengekregen. Volgens het centrum gaan hackers steeds geraffineerder te werk, onder meer door de inzet van kunstmatige intelligentie. Als reactie op de Open Bedrijvendag organiseert het CCB trouwens morgen Gesloten Bedrijvendag. Een initiatief dat bedrijven moet helpen om digitale criminelen buiten de deur te houden. In de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een zwaar incident op een Turks vrachtschip. Het schip was met een lading graan onderweg van Oekraïne naar Italië. 11 bemanningsleden konden worden gered, zo meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Aan boord van het schip brak een hevige brand uit. Volgens Roemeense media is dat het gevolg van een droneaanval. Maar dat nieuws is nog niet officieel bevestigd. Brazilië is een flink stuk rechtser geworden. Niet alleen heeft de radicaal rechtse senator Flavio Bolsonaro de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Er komt nog wel een tweede ronde. Ook het al vrij rechtse parlement wordt nog rechtser. En dat zal heel erg de bewegingsruimte van de nieuwe president bepalen. Maar ook hoe de democratie er de komende jaren georganiseerd zal worden. En dan de weersverwachting. Flink wat zon vanmiddag, maar af en toe wat wolken. Maxima 23 graden, of nog een mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvalliger en frisser. De temperatuur zakt dan naar 20 graden.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold. Dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
5: €130.
4: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
0: En dan nu terug naar de muziek. Bij Familieradio.
6: Familie.

0: de loop van de dag blijft het vrij zonnig met maxima van 18 tot 22 graden en weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het rustig met eerst brede opklaringen. Later kunnen er opnieuw nevel en mist ontstaan. Morgen dinsdag start dan grijs met mist en lage bewolking die geleidelijk oplossen. Daarna wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Naar de avond neemt de bewolking wel toe en het wordt morgen zo'n 19 tot 22 graden met weinig wind uit veranderlijke richtingen.
1: Dit zijn je vrolijke

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
4: Homeprotect.be.
5: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: is familieradio.
1: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 5 uur. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaats.
2: Deze week is de Belgische zangeres Andrea Schön onze prachtplaat. Haar roots liggen in Duitsland.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: dan de weersverwachting. Flink wat zon vanmiddag, met af en toe wat wolken. Maxima 23 graden, ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvalliger en frisser. De temperatuur zakt dan naar 20 graden.
1: Goedenavond Vlaanderen, dit is Familie.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
0: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander.
1: Familieradio.
0: Het klinkt

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

0: goeie avond. Het is 6 uur.
1: In Gent is de volksjury samengesteld voor het assiseproces rond de dood van de kleine Dien. De 4-jarige kleuter werd 4 jaar geleden dood teruggevonden in Zeeland na te zijn ontvoerd. Dave de Kok, een vriend van de moeder die op de jongen paste, staat terecht voor de moord. De mama van Dien was vandaag zelf aanwezig bij de jury samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen en ook slachtofferhulp was ter plaatse. Aanstaande donderdag start het proces ten gronde. In Luik heeft de politie 16 mensen opgepakt bij nieuwe scholierenprotesten. Relschoppers staken steps en vuurwerk in brand, blokkeerden schoolpoorten en gooiden met eieren. 15 leerlingen raakten lichtgewond toen er vuurwerk op een speelplaats ontplofte. Jongeren betogen nog steeds tegen de onderwijshervormingen in Franstalig België. Het protest waait trouwens over vanuit Frankrijk, waar vandaag meer dan 400 middelbare scholen zijn getroffen. In Parijs en Nancy probeerden jongeren scholen in brand te steken en in Reims werd het tramverkeer platgelegd. Voor morgen is opgeroepen tot een nationale actiedag in heel Frankrijk. Noorwegen gaat slimme AI-brillen tijdelijk verbieden op openbare plekken zoals stranden en winkelcentra. De Noorse minister van Digitalisering vreest dat dragers hiermee ongemerkt mensen kunnen filmen. In ons land is er geen wettelijk verbod, maar brillenketen Hans Anders heeft besloten de AI-brillen preventief uit de rekken te halen. Onze Rode Duivels spelen vanavond hun cruciale Nations League wedstrijd in en tegen Frankrijk. Kapitein Tielemans moet geschorst toekijken. Wie hem centraal op het middenveld vervangt, houdt onze bondscoach nog geheim. België staat momenteel tweede in de poelen. De aftrap in Parijs is om 9:15. Het weer, veel zon met af en toe wat wolken bij warme maxima, 22 graden. Morgen starten we na het ochtendgrijs opnieuw met veel zon, 23 graden. Maar vanaf woensdag slaat het weer om en wordt het wisselvalliger en

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zingt.
2: Familie Radio.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: Licht bewolkt, vannacht ontstaat er dichte mist, minima 12 graden. Morgen vroeg hangt dat ochtendgrijs nog over het land. Daarna breekt de zon door, het wordt weer warm, 23 graden. Vanaf woensdag slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en een pak frisser.
1: Elke dag als een vriend aan huis.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: goede avond. Het is 8 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: prachtplaats. Deze week is de Belgische zangeres Andrea Schön onze prachtplaats. Haar roots liggen in Duitsland.

ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Sjaken, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

En alleen de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Deze week is de Belgische zangeres Andrea Schön onze prachtplaat. Haar roots liggen in Duitsland.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander.
1: Familie Radio.
0: Het klinkt en het zwingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 1 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem. Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Deze week is de Belgische zangeres Andrea Schön onze prachtplaats. Haar roots liggen in Duitsland.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.